0: Haag blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar. 1 blokkeerde een politieauto. De meesten waren 2 weken geleden ook al bij een blokkade. Zij kregen een waarschuwing. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière de US Open gewonnen. In de finale versloeg hij overtuigend de Amerikaan Ben Shelton. Na zijn winst bedankte Zverev uitvoerig zijn moeder, die hem is blijven steunen nadat op jonge leeftijd diabetes type 1 bij hem was vastgesteld. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar overwegend droog. In het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM.
1: Kiss. New music.
0: Kiss FM. Kiss. Altijd bij de hand. Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM. Your hit music station.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Kiss FM News.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Afgelopen weekend zijn er 17 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland weer terug naar Nederland gekomen. Zaterdag kwamen er 13 mensen en gisteren 4. Het duurt langer dan verwacht. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt, komt dat door praktische en medische redenen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. In België heeft een inzamelingsactie voor een man die vastzit voor mishandeling al bijna een ton opgehaald. Hij werd veroordeeld tot 17 jaar gevangenis omdat hij zijn buurman probeerde te vermoorden die zijn stiefzoon van 6 zou hebben misbruikt. De zaak maakte veel los in België. Veel mensen vonden de straf veel te hoog. Een nagelbijter bij de parlementsverkiezingen in Zweden. Daar verenigen de partijen zich tijdens de verkiezingen traditioneel in een links- en een rechtsblok. Met bijna 90% geteld staat het linkse blok iets voor, maar het scheelt enorm weinig, 0,3%. Afgelopen jaren hadden rechtse partijen de macht in Zweden. En actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor gewonnen. Dat is een van de belangrijkste theaterprijzen. Die kreeg ze voor haar rol in het stuk Fuck Lolita. Daarin speelde ze een minderjarig meisje dat zich losvecht uit de greep van haar aanbidder. De jury roemde haar oorspronkelijkheid, moed en technische virtuositeit. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar overwegend droog en in het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook dan is plaatselijk wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag.

0: mensen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Kiss FM News.
6: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen, volgens de Zweedse publieke omroep. Met ruim 90% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de centrumrechtse partijen die nu aan de macht zijn. In Griekenland is een boot met migranten deels gezonken. Dat gebeurde in de zee ten zuiden van Kreta. Er waren 77 mensen aan boord. De meeste konden worden gered door schepen in de buurt. Een van de passagiers werd bewusteloos gevonden. Naar 25 mensen wordt nog gezocht met boten en een helikopter. En een verwarde man moest dit weekend 2 keer worden gered uit de Sloterplas in Amsterdam. Dat meldt AT5. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren haalden 2 duikers de watertrappelende man met een reddingsvlot naar de kant. Hij is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar ook dan is in het zuiden wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en

ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: KissFM News.
10: Goedemorgen. Ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of zij ook degene is die de moord besteld heeft, is niet duidelijk. Het doelwit zou een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit omdat hij net uit een vechtscheiding kwam. Vandaag komen leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland samen om te praten over hun onafhankelijkheid. Dat melden Britse media. De drie landen maken nog officieel deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Maar het is voor het eerst dat alle drie de landen worden geleid door partijen die daar verandering in willen brengen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man meegenomen is, maar volgens de politie is hij niet aangehouden. Ze willen ook niet zeggen wat de relatie tussen hem en het slachtoffer is. En in een eerste prognose is de Duitse partij CDU de grootste geworden bij deelstaatverkiezingen in Neder-Saxe. Ze hebben meer dan een kwart van de stemmen gehaald. Ook de radicaalrechtse AfD boekt een flinke winst. Zij komen uit op 16,5%. Die partij won vorige week nog glansrijk de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar in het zuiden is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

0: Kiss FM, your hit music station. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Gisteren zijn nog eens 4 mensen teruggekomen naar Nederland die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Dat waren er volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt minder dan verwacht, om praktische en medische redenen. Zaterdag kwamen er al 13 mensen terug en ook vandaag reisde weer een groep naar huis. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen. Met bijna 95% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de rechtse partijen die nu aan de macht zijn. De Sociaaldemocraten zijn de grootste partij geworden. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er daarna vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. De politie vraagt de bestuurder zich te melden. En de Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de 3e set terugvocht, maar in de 4e set maakte Zverev het snel af. Zo snel dat het even duurde voordat hij door had dat hij gewonnen had. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Later op de dag gaat de zon meer schijnen, met ook dan nog kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
5: De wekelijkse check. Heb je het weekend overleefd? Ja hoor, je bent fit genoeg om de maandag te beginnen. En dat doe je natuurlijk met KISS FM en Teddy Swims.

oké weekend gehad? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een beetje gesocialized, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Gesocialized met vrienden die ik een tijd niet gesproken heb. En dat leuke is, mijn vrienden, ik heb er niet echt heel veel, maar die vrienden die ik dan heb, die hoef ik ook gewoon soms maanden of weken niet te zien. Ja, en dan kom je weer bij elkaar op een zaterdagmiddag en dan is alles gewoon weer alsof je elkaar gisteren nog gesproken hebt. Dat zijn toch prachtige vriendschappen, dus dat is hartstikke mooi, hè? Ja, de staat van Nederland, hoe gaat het nou eigenlijk met Nederland als je kijkt naar de economische situatie? Nou, het is natuurlijk wel bekend dat we steeds meer last krijgen van China. Last in de zin van dat ze goedkope producten leveren. Eerst was het goedkope kleding en speelgoed. Maar inmiddels halen we ook batterijen, elektronica, zonnepanelen en andere producten uit China. En niet alleen consumenten zijn dat, het zijn ook Nederlandse bedrijven. Ja, en dat is toch wel een probleempje, want die worden steeds afhankelijker van China. En een probleempje kan zijn dat als China straks besluit om niets meer te leveren aan Nederlandse bedrijven, dat we dan lege schappen hebben en ook geen idee meer hoe we bijvoorbeeld zelf een batterij of een zonnepaneel moeten maken. En die kennis die verdwijnt dan dus gewoon naar zo'n laag

nauwelijks op het podium kon staan vanwege neurologische aandoeningen. En bij haar terugkeer kwamen veel emoties los en de zangeres werd tijdens het optreden zichtbaar geëmotioneerd. Ja, ze is natuurlijk ook nog de man verloren, ook aan een vreselijke ziekte, een aantal jaar geleden. Dus dat moet je wel allemaal meenemen in ogenschouw. En Lady Gaga, heugelijk nieuws, want Lady Gaga en Michael Polanski, haar verloofde, die hebben hun eerste kindje gekregen. Dat nieuws kwam dit weekend naar buiten nadat bronnen tegenover verschillende roddelbladen hadden bevestigd dat de twee dus ouders zijn geworden. Gaga is 40 jaar op dit moment, heeft jarenlang openlijk gesproken over haar wens om moeder te worden. De zangeres en Polanski zijn sinds 2020 samen en verloofden zich 2 jaar geleden. Het stel heeft nog weinig details over de baby bekendgemaakt, maar waarschijnlijk is het niet geboren in een vleesjurk. Denk ik zomaar, zou kunnen natuurlijk. Dit is Kiss FM. Welkom Wake Up Kiss, het nieuwe geluid met Alvaro Soyer.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

plek om de dag te starten. Harry Styles, American Girls. Wat is trouwens het meest rare dat jij ooit achter het stuur gedaan hebt? Heb je misschien ooit iemand een zoentje gegeven achter het stuur? Of terwijl je aan het rijden bent. Ik weet het niet. Ik ben meestal gewoon op de weg aan het letten. Maar zometeen in het meest bizarre nieuws van vandaag. Iemand die iets heel geks deed achter het stuur. Die was namelijk iets aan het smeren. Nou, daar zometeen meer over. Naar Sia en Jean-Paul.

Forever Young van Alex Warren hier bij Stefan in de Morgen Wake Up Kiss. Dit is de lekkerste manier om wakker te worden en om aan die maandag te beginnen. Samen loodsen we je er wel doorheen hoor. Gaat helemaal goed komen. Met de meest opmerkelijke berichten van vandaag rond kwart voor zeven moet ik zeggen, hoor je ze elke dag. Ja, dit is echt heel gek, want ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt hoor, maar er is een wereldrecord. De langste tafel ter wereld, die staat op dit moment op 2,8 kilometer. Een tafel dus van 2,8 kilometer. Maar in Boekarest dachten ze, daar gaan we even overheen. Door een tafel neer te zetten van maar liefst 5.055 meter. Dus dat is gewoon bijna twee keer zo lang. Meer dan 5 kilometer lang. Een tafel van 5 kilometer lang. De tafel was gemaakt van gerecyclede materialen. Vanzelfsprekend, want we moeten natuurlijk wel een beetje blijven deugen, nietwaar? En daarmee werd een nieuw wereldrecord geplaatst. En ze hebben nog heerlijk gegeten. En het werd een lange avond daar in Boekarest afgelopen zaterdagavond. Nou, er wordt natuurlijk van alles gedaan.

mogelijk te worden. Onderzoekers die kijken nu naar het DNA van uitzonderlijk langlevende vleermuizen. En dat doen ze natuurlijk omdat wij als mensheid daar misschien wel iets aan kunnen hebben. Sommige vleermuizen beschikken namelijk over opmerkelijk sterke mechanismen om beschadigde cellen op te ruimen en ook ziekte te voorkomen. Nou, er wordt dan dus gedacht aan dit soort mechanismen misschien via een soort DNA-vaccinatie in te brengen bij de mensheid. Ja. En ik weet niet of jij wel eens gekke dingen achter het stuur gedaan hebt, maar in Engeland is er wel een heel bizar tafereel blootgelegd. Daar werd een man al rijdend aangehouden door een agent. Die was namelijk rustig aan een bagel aan het smeren achter het stuur, terwijl die met 100 km per uur over de Engelse snelwegen reed. Hij was de bagel aan het smeren en stuurde met zijn knieën. Ja, hij vond dat helemaal niet zo gevaarlijk, want naar eigen zeggen deed hij dat gewoon elke dag. Het was gewoon zijn ritueel om naar zijn werk te komen. Nou, laat dit nou vooral niet jouw ritueel worden. Als je al wat wil smeren deze ochtend,

6 voor 7, je bent bij Kiss FM. Vanochtend komt vooral in het zuiden en zuidwesten daar op DHB Plus te horen. Wat lichte regen en motregen voor. In de rest van Nederland is het droog en schijnt af en toe de zon deze ochtend. En de middagtemperatuur is ongeveer 18 tot 20 graden. Het wordt helemaal niet zo'n verkeerde dag. Dit is Wake Up Kiss, een fijne ochtend met Miley nu. Yes,

0: FM, your hit music station. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Gisteren kwamen er weer 4 mensen terug uit Zwitserland die gewond raakten bij het busongeluk. In totaal zijn er nu 17 mensen thuis. Vandaag en morgen komen er nog meer terug naar Nederland. Er liggen ook nog steeds 10 mensen in het ziekenhuis, maar het is niet bekend wanneer zij weer naar huis kunnen. De politie zoekt naar een automobilist die in Haarlem is doorgereden na het aanrijden van een kind. Dat reed op een fiets en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. De politie zegt dat een zwarte Audi is doorgereden. Die had schade aan de voorkant. In zee bij Australië is een man gebeten door een haai. Het zou gaan om een surfer die zwaar gewond raakte aan zijn been. De haai werd volgens de kustwacht gezien op 40 meter uit de kust. Zwemmers kregen daarna een waarschuwing om goed op te letten als ze nog het water in zouden gaan. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Thuisfavoriet Ben Shelton was niet tegen hem opgewassen. Na 4 sets was het voorbij. Zverev bedankte zijn moeder. Toen hij 4 was, zeiden dokters dat hij door zijn diabetes niet goed zou kunnen sporten. Maar zij hield vol dat het wel kon, zei Zverev. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
5: En zo is het.
0: Stefan Brouw.
5: Goedemorgen, dit is de Sfeermaker op maandagmorgen. Je bent bij KISS-FM. En nu even lekker wakker worden met...

niet in de watten leggen als het gaat om die lekkere bangers en jetsers. Want die komen er zo meteen aan, hoor. Maar ik heb ook in de tussentijd nog wat ander nieuws wat je echt even moet weten. Want Prinsjesdag komt er natuurlijk aan, de derde dinsdag in september. Ja, je kan je erop verheugen, maar ik denk dat ik me er dit jaar toch niet zo heel erg op verheug, hoor. Want we gaan er namelijk op achteruit. Werkende Nederlanders die gaan 4 miljard extra belasting betalen. En dat loopt op naar 8 miljard de komende jaren. Ja, dan hebben ze er wel een koopkrachtpakketje naast gelegd van 1,7 miljard. Maar ik vind het een slechte deal. Ja, als ik 8 miljard inleg en ik krijg 1,7 miljard terug... En dat is gewoon basisschool rekenen. Dat is geen goede deal

een bijdrage aan de samenleving. Mag ik even lachen? Ja. Maar goed, hier ga je in ieder geval wel met winst de deur uit. Als je Kiss FM aan hebt staan, vertel het ook aan iedereen, aan al je vrienden, aan al je collega's, dat dit de place to be is, de lekkerste manier om de dag te starten met het lekkerste radiostation van Nederland. En tevens ook natuurlijk het meest jeugdige radiostation van Nederland. Zometeen Entertainment Today, het laatste showbiz en entertainment nieuws. Na Sarah Larsen en Just

Vanwege alle bewakers. De twee zijn inmiddels verloofd en hun relatie is inmiddels al maanden onderwerp van veel belangstelling. En Styles die begint binnenkort ook nog aan een grote concertreeks in Madison Square Garden. En je moet even één ding weten, dat Styles en Kravitz graag hun relatie buiten de spotlight willen houden. Maar daarom dus ook die gekke dingen dat ze los van elkaar vertrekken uit een restaurant en zo. Het is allemaal wel moeilijk. Ga dan gewoon naar het buitenland, hè? En dit is wel leuk, want Lady Gaga is moeder geworden met Michael Polanski, haar verloofde. Hun eerste kindje is geboren. Het nieuws kwam naar buiten nadat bronnen tegenover de roddelpers bevestigden dat er twee ouders zijn geworden. Gaga is 40 jaar, heeft jarenlang ook

0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Chillen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Goedemorgen, 8:10.
1: Welke influencer is dit?
0: Wil je helpen om mee te raden wie het is?
1: Welke influencer is dit?
0: Oké, dan laat ik nu even het fragment horen.
1: Welke influencer is dit?
2: Er is één iemand die we nog wel eens even een hak willen zetten in Nederland. Hugo is ontstaan omdat we...
3: De frikandel,
2: waarvan je wel weet wat erin zit. Het is alleen maar gehakt, rundergehakt en kipvlees.
0: Hè? Is hij nu ook al social media influencer? Ja en nee. Nee, dit komt namelijk uit een wekelijkse vlog, als ik me niet vergis. En daar wordt heel veel naar gekeken. Dat heeft ook een naam, dus ik ben op zoek naar de naam van die vlog of die podcast. Als je het weet, want je hoorde natuurlijk Thierry Baudet, maar uit welke podcast of vlog kwam dit? Nou, als je het weet, dan

0: Bij het lekkerste begin van de ochtend.
1: Welke influencer is dit?
0: Nou, even bekendmaken dan wie het is.
1: Welke influencer is dit?
0: Of liever gezegd, uit welke podcast komt dit?
1: Welke influencer is dit?
2: Er is één iemand die we nog wel eens even een hak willen zetten in Nederland. Hugo is ontstaan omdat we...
3: Frikandel,
2: waarvan je wel weet wat erin zit.
0: Okay.
2: Het is alleen maar gehakt, rundergehakt en kipvlees.
0: Nee, het was

0: reis door. Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mellord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De energierekening gaat volgend jaar sowieso met zo'n 12 euro per maand omhoog, dat zeggen de netbeheerders. Die stijging komt niet door hogere prijzen van gas en stroom, maar omdat netbeheerders meer geld nodig hebben. Ze moeten investeren in het aansluiten van nieuwbouwwijken en bedrijven. Twee mannen uit Haarlem zijn aangehouden voor het aanrijden van een kind gisteravond. Dat reed op zijn fiets toen het werd geraakt door een auto. Het is niet bekend hoe het nu met het kind gaat. De auto waar de mannen in reden werd teruggevonden in Haarlem-Noord en is door de politie meegenomen voor onderzoek. Bij een huis en een auto in Rotterdam-Krooswijk ging vannacht een explosief af, meldt Rijnmond. De auto vloog in brand en de voordeur van het huis raakte beschadigd. Er raakte niemand gewond. Vorig jaar zou er op datzelfde adres ook al een explosie zijn geweest. Toen was er een gezin met jonge kinderen aanwezig. En hulporganisatie Eurocross verwacht vandaag en morgen weer 15 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis te brengen. Gisteren kwamen er 4 mensen terug naar Nederland. In totaal zijn er nu 17 mensen weer thuis. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis mogen. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

moet je toch even wat moed in praten, hoor. Want je bent er wel klaar voor. Je kan het. Pak ze. Grijp ze vandaag. Het is Somber My Body Isn't Ready bij het vernieuwde geluid. Nog nooit eerder vertoond in Nederland. Dit is Kiss FM met de ochtendshow waarbij je echt kan lachen zonder allemaal lachzakken die we hier hebben zitten. Want ik zit hier gewoon helemaal alleen. Nou, dan lieg ik een beetje. Ja, er zitten hier wel wat mensen om me heen, hoor. Dus maak je geen zorgen. Als er wat gebeurt, kan er altijd ingegrepen worden. Ja, niet zo leuk nieuws natuurlijk. Prinsjesdag komt eraan, de derde dinsdag in september. We gaan natuurlijk allemaal weer meer belasting betalen. Nou, had jij anders verwacht? Nee, we gaan 4 miljard met z'n allen ophoesten. Werkenden gaan dat doen. En dat gaat oplopen naar 8 miljard. Gelukkig krijg je...

van muggen. Het heeft voornamelijk te maken met de droogte. Die zorgde voor minder broedplaatsen. Al gingen de muggen door de hitte wel sneller te werk. Inmiddels vliegt volgens onderzoekers al een zesde generatie muggen rond. Minder muggen dus, maar wel exemplaren die blijkbaar heel veel haast hebben om jou te vinden. Om even lekker wat bloed uit je te zuigen natuurlijk, als een vampier. Maar goed, het is ook niet zo gek natuurlijk dat die muggen minder waren. Want het was zo warm, ja, zelfs de muggen hadden geen zin om naar buiten te gaan. Lekker binnen blijven, dacht ik.

0: Mooi hoor. Heel goed, heel goed. Even applaus voor haar, Gracie Abrams.
1: Entertainment Today.
0: Elke dag rond kwart over het entertainment nieuws van de afgelopen 24 uur. Er is een hoop gebeurd. Het is nu kwart over acht precies. Harry Styles en Zoe Kravitz die zijn weer samen gespot. Ja, en als je denkt, nou, dat is toch helemaal niet zo bijzonder? Jawel, want Kravitz en Styles die willen hun relatie namelijk buiten de publiciteit houden. Ja, en als je één ding niet moet doen, dan is dat wel zeggen dat je...

Asus heeft. Ze zijn inmiddels niet getrouwd, maar wel verloofd. Dat is leuk voor ze. Lady Gaga is moeder geworden samen met Michael Polanski. Ze kregen hun eerste kind. Gaga is 40 jaar en heeft jarenlang haar moederwens besproken met de media. Maar inmiddels is het dus nu een feit. Sinds 2020 zijn Polanski en Lady Gaga samen. Ja, en wat vind je hier dan van? BNB Vol Liefde, heb jij het een beetje gevolgd? Afgelopen week was natuurlijk de grote Nederlandse reality-afsluiter. De reunie van BNB Vol Liefde. Er was een speciale aflevering verschenen. Dat was al op 9 september overigens, een dag later op RTL 4. En de B&B-eigenaren moet ik zeggen, die kwamen nog eventjes samen met hun voormalige liefdeskandidaten. En de vraag was vooral of de koppels nog na het programma samen waren gebleven.

0: af natuurlijk.
1: Hey Stefan,
0: ja?
1: Is het nog een beetje lekker weer?
0: Ja, de hele dag gaat het lekker weer worden, behalve op dit moment in het zuiden en zuidwesten. Daar is wat lichte regen en motregen. Verder blijft het dus overal de hele dag zonnig met een zwakke tot matige zuidwestenwind en 23 graden.

0: Het is 8:55. Dit is de beste plek om de dag te starten. Wake up Kiss, Kiss FM.
1: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
2: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure argan-olie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.

0: hele dag door houden we stevig je hand vast. Je bent bij Kiss FM. Samen met ons kom je er wel doorheen, hoor. Welkom, Kiss FM. En ook in de studio aangekomen is natuurlijk Ferry.
1: Ja, goedemorgen. Mag ik jou eerst? Dat vind je natuurlijk heel erg ingewikkeld. Maar ik heb vanmorgen al bijna 3 uur lang geluisterd. Ik moest even douchen toen ik hem even uitgezet. Nou. Maar ik heb bijna 3 uur lang naar geluisterd. Ja. En het was weer een topshow vanmorgen.
0: Oh, dankjewel. Dankjewel voor deze fijne complimenten.
1: Nee, ja, het klonk gewoon leuk vanmorgen. Dus dat mag gezegd worden. Tot zover ook de veren voor vandaag. Hoor. Voor de rest ga ik heel erg pessimistisch doen. Maar...
0: Nou, ik vind jou ook helemaal te gek als een veer voor jou. Wat heb je zometeen in de show?
1: Ja, mooi zo. Zometeen gauw de meeste hits van het land. Zo simpel kan het zijn.
0: Oké, nou zometeen tussen 9 en 12. Ferry Omen.
1: Dankjewel.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam en 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Vullen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kiss FM News.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. We gaan volgend jaar zeker 12 euro per maand meer betalen voor energie. Niet alleen door stijgende energieprijzen, maar ook omdat het onderhoud aan het net heel duur is. De netbeheerders moeten flink investeren om nieuwe woonwijken en bedrijven te kunnen aansluiten. Nu is er op veel plaatsen een wachtlijst. In Haarlem zijn 2 mannen aangehouden voor het aanrijden van een kind op een fiets gisteravond. De bestuurder reed door, maar heeft zichzelf gemeld na een oproep van de politie. Hij vertelde ook waar hij de auto had achtergelaten. Die is meegenomen voor onderzoek. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat. In een straat in Rotterdam-Krooswijk, waar vorig jaar een explosie was bij een huis, zijn nu weer ontploffingen geweest. Dit keer bij een auto en bij hetzelfde huis, meldt regiozender Rijnmond. Waarom dat een doelwit is, is niet bekend. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt. Niemand raakte gewond. En actrice Loes Haverkort is geopereerd aan een tumor in haar hersenen. Bijna alles is weggehaald en verdere behandeling is niet nodig, schrijft ze op Insta. De tumor werd ontdekt na lichte epileptische aanvallen. Loes Haverkort is bekend van onder meer de tv-serie Oogappels en deed mee aan Het Perfecte Plaatje. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
7: Och, en dan is het maandag en dan is het weekend voorbij. En dan zijn we er met de hits. Ook op je eerste werkdag van de week met Ella Lely zometeen na Another.

Panic at the Disco en High Hopes hoorde je hier bij Kiss FM. Goedemorgen, maandagochtend over die Panic at the Disco gesproken. Die zijn dus een paar jaar geleden gestopt met het maken van muziek. Omdat Brandon Urie, de zanger van Panic at the Disco, een kind kreeg. En die dacht, ja, hallo, ik moet nu een luierschaar verschonen. Dus ik heb nu geen tijd om op te gaan treden en muziek te maken. Maar ik ben dus inmiddels benieuwd of hij een klein beetje spijt al heeft. Ja, want die luistert natuurlijk nu constant naar huilende baby's. Nou, toen ze nog muziek maakte, High Hopes, hoorde je hier bij Kiss FM. Met zometeen onder andere muziek van Miles Smith. En dit is Shakira.

eindelijk bekend. Het is eindelijk bekend wie Marshmallow is. Ik bedoel, hij loopt al jaren met zo'n masker op zijn hoofd. Zo'n witte helm, weet je wel, waar hij zelf wel doorheen kan kijken. Maar waardoor hij eigenlijk onherkenbaar is voor de buitenwereld. Om gewoon lekker naar de supermarkt te gaan. En zodat hij niet constant op de foto hoeft met fans en zo, dat soort werk. Maar wie is Marshmallow nou in het echt? Daar is nu officieel eindelijk antwoord op. In het echt heet hij Christopher Comstock, geboren op 19 mei 1992. En zijn identiteit werd achterhaald door zijn tattoos. Dan baal je wel eventjes hoor. Dan heb je zo erg je best gedaan om je identiteit te verbergen. En dan word je herkend door je tattoos. Ja, goed. Marshmallow dus, oftewel Christopher Comstock, maar kiss. En het is nu summer.

0: Miley Cyrus, End of the World bij Kiss FM. Met de hits voor de maandag voor je onderweg. Cameron Whitcomb zometeen, Lost Frequencies komt eraan. En ook The Weeknd binnen nu in een halve minuut.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

Ja, heb je een lekker weekend gehad? Baal je alweer dat de maandag is begonnen? Misschien heb je wel heel B&B voor liefde teruggebinkt dit weekend. Na de reunie van vorige week of hardloopwedstrijd gedaan. Wat dan ook, misschien wel bijkomen. Of dat je denkt van, goh, lekker dat ik weer ben begonnen vandaag. We zijn er met de hits. Zo meteen onder andere Sia. Ook Post Malone komt eraan naar Cameron Whitcomb nu. Kiss.

Hij kan echt geweldig gitaar spelen. Post Malone en Chemical hoorde je bij Kiss FM. En dat heeft hij niet geleerd via de gewone traditionele muziekles bij je meester Henk. Elke dinsdag en donderdagavond. Nee. Hij raakte namelijk als tiener al geobsedeerd door de videogame Guitar Hero. Oh ja, ken je dat nog? Guitar Hero? Waar je echt gitaar als het ware speelt. En dan niet met akkoorden en met noten en weet ik wat allemaal, hoe dat bij je gitaar werkt. Maar dat is gewoon een spelletje waar je gewoon gitaar moet gaan spelen. Waar je op de iPad dan moet klikken, weet je wel. En via YouTube tutorials heeft hij vervolgens geleerd hoe hij echt gitaar moet spelen. Maar het is dus begonnen bij Guitar Hero. Nou, waar de iPad en waar de tablet toch nog goed.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Kiss FM News.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die in een jeugdzorglocatie in Spanje zaten, zijn teruggehaald naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat de omstandigheden er niet goed waren. Zo kregen ze als straf minder te eten of moesten ze op een paal zitten. De Nederlandse inspectie wist ervan, maar informeerde de Spaanse inspectie niet. Een voortvluchtige Pool is opgepakt in het Brabantse Dinteloord. Hij werd internationaal gezocht voor zware mishandeling en moord op zijn vader. De man werd verrast door de politie toen hij aan het werk was. Hij wordt uitgeleverd aan Polen, waar hij een levenslange celstraf kan krijgen voor de moord. We zijn volgend jaar gemiddeld 12 euro per maand meer kwijt aan energie. De netbeheerders hebben het geld nodig om de problemen op het stroomnet op te lossen. Er zijn nu wachtlijsten voor bijvoorbeeld het aansluiten van nieuwbouwwijken. De investeringen om dat op te lossen zien we terug op de energierekening. En een jongen van 13 werd dit weekend in de buurt van Spijkenisse betrapt met de auto van zijn ouders. Hij had de reservesleutel gepikt en 3 vriendjes opgehaald. Hun ritje eindigde in een berm waar ze niet meer uitkwamen. De politie heeft de 4 tieners naar huis gebracht. De bestuurder kreeg meerdere bekeuringen mee. Het weer van Weer Online. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss app.
7: Ja, goedemorgen en welkom. Het zijn de hits op je maandag met Bestil. Zometeen ook Niall Horan komt eraan. Naar Cat's Eye nu, dit is Animal.

Steel en Good Grief bij Kiss FM. Goedemorgen en welkom. Mijn naam is Ferry Owen. Taylor Swift voor je op de weg. Ook een Niall Horan komt eraan. Misschien ben je al richting de koffieautomaat gegaan. Of nou, ga je zo meteen nog een keer. Of laat je iemand anders gaan. Maar ik dacht, het is 10 uur geweest. Daarom vanaf nu elke werkdag na 10 uur. Ferry's feitje van de dag. Waardoor je toch, ja, wel even met een goede ondergrond richting die koffiezetapparaat kan gaan. Met een feitje, hè, waarvan je zelf kan zeggen, leuk om te weten. En dan kan ik een andere collega misschien wel een klein beetje mee imponeren. Dus zometeen antwoord op de vraag, hoe vaak moet je gemiddeld per week douchen? Is dat elke dag of is dat om de dag? Of toch nou ja, misschien iets minder vaak. Dus ja, hoe vaak moet je gemiddeld per week gaan douchen? Elke dag, om de dag of minder vaak? Het antwoord krijg je zometeen naar Maxine en die Grammar nu.

Master KG, Jerusalem bij Kiss FM. Goedemorgen en aangenaam. Mijn naam is Ferry Omen. Elke werkdag tussen 10 en 10:30. Ferry's feitje van de dag. Een kleine fun fact waar je misschien wel je collega's mee kan imponeren. Richting het koffiezetapparaat. Want die koffie die kan wel gehaald worden inmiddels. Kiss FM. Met vandaag een feitje / nieuws over douchen. Want hoe vaak moet je nou gemiddeld douchen per week? Daar is onderzoek naar gedaan. En daar is voor eens en voor altijd antwoord op. Je kunt namelijk niet elke dag douchen, als je het echt helemaal goed wil doen. Je huid heeft namelijk van nature een balans van micro-organismen en bacteriën die je huid beschermt. En te vaak douchen kan die balans verstoren. Maar ja, dan hoor ik je denken, hoe vaak moet je dan wel douchen? Nou, minstens 3 keer in de week en maximaal 5 keer in de week. En er zijn natuurlijk uitzonderingen, hè, als je marathon gaat hardlopen elke dag of zo. Je stinkt echt heel snel, dan is elke dag douchen echt geen slecht idee. Maar goed, heb je toch weer wat geleerd vandaag? Niet elke dag.

0: Stella Left in Boston bij Kiss FM met Coldplay binnen nu in 30 seconden. Ook Bakermat komt eraan, net zoals muziek van Shakira Shakira.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Chillen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Hey, bij je vrienden van Kiss FM en We Pray. Topic en Becky G komen er voor je aan. Ook Exwell en Ingrosso, rechtstreeks uit Scandinavië.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: Ik wil je graag eerst voorstellen aan Sienna Spyro. Ken je misschien wel van Material Lover, maar ze heeft een nieuw liedje uitgebracht. Sienna Spyro en The Great Expectation, hoor je bij Kiss FM.
3: In my head.

kleine ode aan Harry Houdini. De man die uit de handboeien kon. Echt, het was een soort de voorloper eigenlijk van Hans Klok. Maar goed, stel je voor dat over, nou ja, pak een beet, 100 jaar. Een liedje wordt gemaakt genaamd Hans Klak. Dat lijkt wel grappig. Maar ja, over Harry Houdini is het wel gedaan door Dua Lipa. Je hoorde inderdaad Houdini bij Kiss FM met Alex Warren voor je onderweg. En dit is nu Zara Larsson.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Kiss FM News.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst, schrijft Omroep Gelderland. In de trein zaten 150 mensen. Er zouden 2 gewonden zijn. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De vrachtwagen vervoerde betonblokken. Voorlopig rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Onlinebank Revolut heeft waarschijnlijk ook de gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen gegeven, schrijft BNR. Revolut dacht dat iemand van de overheid om de data vroeg, maar het waren criminelen. Die hebben het online gezet. Daarbij zitten ook paspoorten, zoals eentje van zangeres Jade Lauren. Bij een locatie van jeugdzorg in Spanje waren de omstandigheden zo slecht dat jongeren zijn teruggehaald naar Nederland, meldt Nieuwsuur. Ze kregen bijvoorbeeld als straf minder te eten. De inspectie wist daar al langer van, maar kon niks doen. Dat kon de Spaanse inspectie wel, maar die werd niet gewaarschuwd. En de 40ste editie van Open Monumentendag is druk bezocht. Ongeveer 1,8 miljoen mensen gingen op pad en dat waren er ongeveer net zoveel als vorig jaar. Ze konden kiezen uit 6.000 monumenten. Veel rondleidingen waren volgeboekt, zoals de atoombunker in Arnhem. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
4: Nog 1 uurtje de maandagochtend en dan heb je die al overleefd. Lekker bezig. We zijn er voor je met de hits. Summer zometeen. Ook Lily Allen komt eraan naar Bruno Mars.

Tegenwoordig maakt ze heel veel zandkoekjes thuis. Dat is echt haar specialiteit. Want ze is huismoeder tegenwoordig. Lily Allen, toen ze nog muziek maakte. Not Fair bij Kiss FM. Maandagmorgen. Lekker aan het werk.

Better Throw a Party on the Day That I Die. Green Green Grass, you're the George Ezra bij Kiss FM. En mooie teksten in dat nummer. Zometeen onder andere Shawn Mendes. Eerst de top 10 materiaal nog officieel uit de Kiss 40. Afgelopen editie stond hij namelijk op plekje 10. Komen we het over Cameron Withkamp en The Kingdom of Fear. I'll show you what

0: Ja, goedemorgen, dit is Kiss FM. Met de hits voor je onderweg. Onder andere Crazy Abrams, Morgan Wallen en ook Miles Smith binnen nu en 30 seconden.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mellord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

Ja, ik moet wel lachen, maar het is best wel triest. Hij is dus laatst opgepakt omdat hij een stoel naar een politieagent gooide. Wel een beetje per ongeluk. Hij gooide een stoel omdat hij er helemaal klaar mee was. En dat kwam toevallig op een politieagent terecht. Op zich ook niet heel slim. Door de Morgan Wallen Love Somebody bij Kiss FM. En daarom moest hij in een educatiecentrum over drankmisbruik verblijven voor een aantal dagen. Maar ja, het is niet echt een lievertje die Morgan Wallen heeft sowieso vaker vastgezeten. Die zijn wel een echte cowboy, dat mag gezegd worden. Rechtstreeks ook uit Amerika. Love Somebody hoorde je bij Kiss FM. Goedemorgen, maandagochtend. Met Calvin Harris zometeen ook. DJ Snake komt eraan en nog lang niet meer gehoord deze lekkere Kiss throwback van Mr. Props en Waves.

Sheeran Overpass Gravity bij Kiss FM. Zometeen na 12 uur. Hij staat hier al te trappelen voor de studiodeuren. De one and only Dimitris Kops met de meeste hits van het land. Olivia Rodrigo heb ik zometeen nog voor je. En dit is nu muziek van Damian Rodavid.

0: reis door. Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Chillen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Kiss FM News.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitie in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte. Er wordt volgens Zwitserse media onderzocht of hij schuld heeft aan het ongeluk en de dood van 5 passagiers. 40 mensen raakten gewond, van wie er 10 nog in het ziekenhuis liggen. Op een spoorwegovergang in Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst. Er zaten ongeveer 150 passagiers in de trein, van wie er 2 gewond zouden zijn. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. De machinist en de vrachtwagenchauffeur raakten niet gewond. De NS verwacht dat er tot het begin van de avond geen treinen rijden bij Ermelo. Finland doet net als Nederland mee aan een Frans initiatief om andere landen te beschermen met kernwapens. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld met kernwapens uitgeruste Franse straaljagers in Finland worden gestationeerd. Dat land heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. En de gegevens die criminelen hebben buitgemaakt bij online bank Revolut zijn van een beperkt aantal klanten. Dat zegt de bank na een onderzoek van BNR. Revolut dacht de data aan een overheidsinstantie te geven, maar werd dus misleid. De bank zegt dat het alleen gaat om gegevens en niet om het geld van klanten. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app. Dimitris Kos.
8: Hey, goedemiddag en van harte welkom. De Kiss Lunch op je maandag met Louis Fonsi en Offenbach zometeen naar Teddy Swims.

0: Louis Fonsi, hier bij Kiss FM. Welkom, dit is de Kiss Lunch. Eet smakelijk als je al bent begonnen aan de lunch.
1: Ja,
0: het is 12 uur geweest, dus dan mag het weer. Ja. En het leuke aan de Kiss Lunch is, tot aan 1 uur bepaal jij wat ik draai. Dus denk er even over na wat je zou willen horen zo in de Kiss Lunch hier bij Kiss FM.
1: Ja,
0: denk er maar even over na, kom ik er zo meteen bij op terug. It's

Oeh, de nieuwe Kygo. Geboren in Singapore. Take me back. Dat hij terug van Noorwegen naar Singapore. Is dat het wat hij zingt? Zou kunnen. Hey, welkom de Kiss Lunch. App me wat je wil horen via 0800 10788.

0: Karel uit Hoge Zand. Nog graag Bruno Mars horen. You're the risk it all in de Kiss Lunch. Kiss FM. Eet smakelijk als jij aan het lunchen bent op je maandag. En welkom. Sowieso, of je nou aan het lunchen bent of niet, welkom in de Kiss Lunch. Jij bepaalt tot aan 1 uur wat ik voor je draai. App me op 0800-1078. 0800-1078. Emily van Struis die wil graag Catch Eye horen tijdens haar lunch op kantoor. Ze heeft een hele saaie dag, schrijft ze, want op maandag zijn al mijn collega's chagrijnig. Oké, maar dan heb je er niet bij gezet welk bedrijf het is. Dat is misschien wel goed ook, want anders roep ik dat om, weet je wel. Dan draait de hele afdeling richting de radio. Hé, wat? Goed, Catch Eye ga ik zo meteen voor je draaien. En ook Just Stay komt eraan hier bij Kiss FM. En Alex Warren staat voor je klaar.
1: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

Loves Me Better. Ah ja, Ain't Nobody Loves Me Better. Felix Jane, dit is Kiss FM. Frank heeft mij geappt op 0800-1078. Dimitris, ik schaam me een beetje, maar heel graag Britney Spears. Oops, I Did It Again. Komt eraan in de Kiss Lunch.

0: dit is toch heerlijk. Een gozer, Frank, die zich een beetje schaamt dat hij Britney Spears wil horen. Maar ik vind het ook lekker hoor. Hey, oops, I did it again. Britney was dat. In de Kiss Lunch bij Kiss FM. Elke werkdag tussen 12 en 1 bepaal jij de hits. Je mag het opsturen 0800-1078. Als ik je favoriete hit vanmiddag niet meer kan draaien, dan beloof ik je, dan zet ik hem op de lijst voor morgen. Even kijken wat er is binnengekomen. Moet ik even goed kijken hier. Oh ja, Ilse, die wil graag Choose in Texas horen van Ella Langley. Ze is thuis haar theorie aan het maken voor haar autorijbewijs. En ze is 28.
1: Oké.
0: Nou, helemaal goed. Ik hoop dat je het in één keer haalt. Want het wordt natuurlijk wel een beetje tijd als je 28 bent, hè, voor je rijbewijs. Ella Langley komt eraan hier bij Kiss FM en nu Tom Grennan. I've been

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De 150 passagiers van de trein die in Ermelo op een vrachtwagen botste zijn veilig geëvacueerd. Ze moesten met bussen verder. De chauffeur van de vrachtwagen is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Specialisten van de politie onderzoeken het ongeluk. De rest van de dag rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte in Zwitserland is weer thuis. Hij mocht het land verlaten nadat hij was verhoord door de politie. Maar er wordt nog wel strafrechtelijk onderzoek gedaan of hij schuld heeft aan de dood van 5 passagiers. Hij heeft het mentaal erg zwaar, zegt zijn directeur. Op een Nederlands vrachtschip is vrijdag een bemanningslid om het leven gekomen bij een ongeluk. De politie wil niet zeggen wat er is gebeurd. Het is ook niet bekend of het ongeluk gebeurde op open zee of in een haven. Het schip vertrok vorige week vanuit Portugal en ligt nu in de haven van Vlissingen voor onderzoek. En in Rotterdam is een vrijgezellenfeest zo uit de hand gelopen dat de politie 2 mannen heeft opgepakt, meldt Rijnmond. Een paar mensen waren dronken en 2 kregen ruzie met elkaar. Daarbij beet er eentje de ander. Toen agenten hen wilden aanhouden, verzetten ze zich. Ze hebben de afgelopen nacht in de cel gezeten. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app. Dimitris Kops.
5: Hey, goedemiddag. De Bauza staat voor je klaar. Imagine Dragons hoor je zometeen. En eerst American Girls, gezongen door Harry Styles.

Ja, dat was met het feestje wel hoor. Hey, Last Friday Night, Katy Perry. Hier bij Kiss FM. Hey, welke superster woonde vroeger in de auto van zijn vriend? Omdat hij dakloos was. Dat klinkt als een heel sterk verhaal, maar dat is gewoon echt de realiteit van de man van dit moment. Ja. Wie hij is hoor je zo meteen bij Kiss FM. Ook Alvaro Soler komt eraan. Another

0: Het leven van Alex Warren ging vroeger niet over rozen. Op zijn 18e werd hij plotseling dakloos. Ja, werd gewoon min of meer het huis uitgetrapt. Ja, toen moest hij wat. Toen heeft hij gewoon nachtenlang geslapen in de auto van een vriend van hem. Echt waar. En nu heeft hij miljoenen op de bank staan. Dankzij die carrière van hem. Passenger Alex Warren hoorde je zojuist hier bij Kiss FM. Het kan verkeer in het leven, zullen we maar zeggen. Hey, zo meteen hier David Guetta. Ook Cameron Whitcomb komt eraan. En Temper City. Dan moet je niet nu op Google Maps gaan kijken waar Temper City ligt. Dat is een band, hè? Maar dat begrijp je.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: create hot.
1: Medusa van Cameron Whitcomb hier bij Kiss FM. Met zometeen Jonas Blue. En heb je de nieuwe Bruno Mars al gehoord?
2: Kiss FM.
3: Kiss. New music.
1: De nieuwste Bruno heet Still.

0: picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: No Tears Left to Cry, Ariana Grande bij Kiss FM. Waar je je dag elke ochtend kan starten om 6 uur met de ochtendshow. Ja, zomaar even een tip. Dus ben je morgenochtend wakker om 6 uur. Slikken die radio gewoon op Kiss FM.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Brazilië is een Nederlander opgepakt voor uitbuiting en seksueel misbruik, schrijft de Telegraaf. Hij lokte een jonge Filipijnse vrouw naar Brazilië, zogenaamd voor werk. Daar werd ze opgesloten en meerdere keren verkracht. De Braziliaanse politie zegt dat alles werd gefilmd. Ze redden zichzelf door te ontsnappen. Schoonmakers die lid zijn van de FNV gaan deze hele week staken, onder meer op Schiphol, stations en hogescholen. Ze protesteren tegen een cao die een andere vakbond, het CNV, heeft afgesloten met schoonmaakbedrijven. Volgens de FNV is 10% van alle schoonmakers lid van de bond en die gaan dus staken. Stichting Donorkind wil praten met massadonor Simon. 30 ouders willen excuses en de toezegging dat hij geen sperma meer doneert. Ook moet hij dat alle ouders laten weten. De stichting stapt naar de rechter als Simon niet meewerkt en zal dan een schadevergoeding eisen. En een gespecialiseerd team van de politie doet onderzoek naar de aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen in Ermelo. Daarbij ontstond veel schade aan de overweg. Er rijden de rest van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle om alles te onderzoeken en repareren. De chauffeur van de vrachtwagen moest naar het ziekenhuis. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog, maar er kan plaatselijk ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
2: Hey, goeiedag. Somber komt eraan. Ook Fergie met een throwback. Big Girls Don't Cry. En nu Max en Annie Grammer. Zo, verslik me bijna, joh.

Ze was al lekker bezig met de Black Eyed Peas, maar had zoiets van, ik kan het ook solo. In 2007 bracht Fergie Big Girls Don't Cry uit, hoorde je zojuist hier bij Kiss FM. Lekker zeg, de hits op maandag.

Hoi Dimitris, zou je voor ons Calvin Harris willen draaien? We hebben namelijk een huis gekocht en we zijn nu aan het klussen. We hebben ons wel even verkeken. We dachten in 4 maandagen klaar te zijn. We zijn nu met de 3e maandag op rij bezig, maar het is nog lang niet af. Groeten van Stefan en Julia. Komt hier binnen via 0800 1078, het appnummer van Kiss FM. Calvin Harris voor jullie zometeen naar Rondé.

0: de Gym Class Heroes. Ken je ze nog? Ja, dat is van jaren geleden, de Gym Class Heroes. En Adam Levine van Maroon 5 deed mee op die grote hit. Stereo Hearts. Hoor je zometeen hier bij Kiss FM.
1: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Kiss FM op maandagmiddag. Mijn naam is Dimitris. Dit is Zayn. Met Eyes Closed, inderdaad. Hey, zometeen hier. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear komt eraan. En eerst gaan we heel ver terug in de tijd.
1: Kiss Throwback. Kiss Throwback.
0: 2011. Oeh, dat is lang geleden. Haal jij herinneringen op met Gym Class Heroes en Adam Levine, Stereo Hearts.

Dit is Kiss FM op maandagmiddag. Het is bijna 3 uur. Zometeen hier de middagshow Kiss & Ride komt eraan met Luc van Roy. Ja, laat die radio maar gewoon lekker op Kiss hoor. Komt helemaal goed zometeen. Somjeu komt eraan en dit is Bibi Rexha.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Chillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: KissFM News.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het CNV komt nu ook de FNV met een looneis waarmee ze de cao-onderhandelingen ingaan. De bond wil 5,5% erbij, plus 80 euro per maand. Dat is best stevig, zegt iemand van de FNV. Maar de inflatie stijgt en de winsten van bedrijven zijn hoog. CNV kwam vorige week met de looneis en mikt op 3 tot 5,5% erbij. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen onderzoek meer naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het openbaar vervoerbedrijf doet zelf ook onderzoek naar het ongeluk eind juli en dat is voldoende, vindt de raad. Bij het ongeval reed een tram op een stilstaande tram en daarbij raakten 15 mensen gewond. Een man uit het Brabantse Veen heeft in hoger beroep een veel zwaardere straf gekregen voor het misbruiken van zijn twee verstandelijk beperkte kleinzoons. Hij kreeg eerder 2 jaar, dat worden er nu 4, meldt de regionale omroep. Het hof rekent de opa vooral aan dat hij de afhankelijkheid van de 17-jarige tweeling misbruikte. En Schiphol en de KLM zijn blij dat het kabinet na een advies van de Raad van State nieuwe regels voor de luchthaven kan maken. Daarin wordt vastgelegd dat het aantal vluchten van en naar Schiphol omhoog kan als blijkt dat het stiller wordt op de luchthaven. Beter voor de branche en voor de omwonenden is het idee. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
7: Goedemiddag, Kiss and Ride met voor half 4 onder andere Alex Warren, Ariana Grande, Taylor Swift. We beginnen met Topic en...

The Chainsmokers en Paris. Kiss FM. Strakjes een inkijkje in het familieleven van Meghan en Harry als je erop zit te wachten. Nu is het even Taylor Swift.

0: Lauren en Fever Dream.
1: Kiss and Ride.
0: Ze zijn weer terug in Groot-Brittannië. Harry, Meghan en de rest van de kudde. Ja, in Amerika hebben ze geen goede school kunnen vinden, dus zijn ze maar

0: worden of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: shape of you.
1: En Sharon Bekis en The Shape of You.
2: Kiss and Ride.
1: Morgen bar van Nashville, Tennessee. Die gaan de internationale luchthaven aldaar vernoemen naar de onlangs overleden Dolly Parton. Is dat wat? Zie je het vliegtuig? Bup, je bent net geland daar in Nashville. En net als iedereen pak jij ook meteen de mobiel. En ja, ik heb verbinding. Eerste berichtje naar je geliefde. Ik ben geland op Dolly Parton.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: KissFM News.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ongeluk met een Nederlands vliegtuigje net over de grens in Duitsland zijn 3 doden gevallen. Het toestel vertrok vanochtend vanaf vliegveld Hilversum. De vliegschool daar is meteen gesloten. Het vliegtuigje kwam volgens getuigen met hoge snelheid neer in een veld. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. In Ghana zijn 3 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos opgepakt, meldt het AD. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor het Ghanese drugsnetwerk van Bolle Jos, die zelf in een ander Afrikaans land zit. Anderhalve week geleden werd nog een groot drugstransport uit Ghana onderschept in Frankrijk. Wie ergens wil inloggen met zijn DigiD heeft daar nu nog een telefoon of tablet voor nodig, maar dat hoeft over een week niet meer. Dan komt er ook een DigiD-app die je op je PC of Mac kunt gebruiken. Het voordeel is dat je dan rechtstreeks vanaf je computer kunt inloggen bij de belastingen of zorgverzekering. En de film Paikaar gaat als Nederlandse inzending op voor een Oscar in de categorie internationale avondvullende films. Het is een documentaire van de Nederlands-Afghaanse regisseur Dawood Hilmandi, die in de film opnieuw contact zoekt met zijn autoritaire vader. Half december wordt duidelijk of de docu de shortlist heeft gehaald. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon, in het westen meer wolken. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss app. Luc van Rooij.
5: Ja, hoi, goedemiddag. Kiss and Ride met voor 4:30 onder andere Somber, Topic en Fireboy Charlie Puth. En we beginnen met Ella Langley.

0: Offenbach en Norma Jean bij Kiss. Dat was Overdrive.
1: Kiss and Ride.
0: Je kan hem niet aanvragen. Het is maar net hoe mijn pet staat op de dag. Eén ding is wel zeker. Ik draai hem voor iedereen op het perron, dan wel in de trein. De Kiss and Ride train track vandaag is zo.

0: je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Blink Twice. Chibuzi, samen met Miles Smith bij Kiss en Blink Twice.
1: Kiss and Ride.
0: Slecht nieuws voor de fans van Christel Verbeke. U weet wel, zij van K3, tenminste de originele K3. Nog niet zo lang geleden was ook te zien en vooral ook te horen tijdens de K3 Originals reunie. Daarvoor was ze al 10 jaar niet op het podium gestaan, maar dat miste ze ook helemaal niet. En ook na de reunie, na het reunie optreden, heeft ze niet zoiets van, ah, ik wil weer zingen. Nee hoor, zij gaat zich toeleggen op haar nieuwe programma. En daar kan je het zomaar heel druk mee hebben als je deze nieuwe programma krijgt. Ja.

Er was nog ergens een oud ideetje liggen van Van Roy's Tijd voor Toeters. Voor liedjes met heel veel blaasinstrumenten erin. Maar goed, laat ik erover ophouden, anders krijgt de baas weer rode vlek in zijn nek. Dat was Willy William en Trompeta. Goedemiddag, Kiss FM. Met straks naar vijf onder andere Nico en Vince. En

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
0: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het Duitse Erkelenz, vlak over de grens, is een Nederlands vliegtuigje neergestort. Alle drie de mensen die aan boord waren zijn omgekomen. Het toestel steeg vanmorgen op in Hilversum. Ooggetuigen zagen het heel laag boven een veld vliegen, waarna het crashte. Wat er is misgegaan is niet duidelijk. Vandaag zijn opnieuw 11 Nederlanders teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Morgen worden er als het goed is nog eens 7 terugverwacht, zegt alarmcentrale Eurocross. In Zwitserland liggen nog 7 mensen in het ziekenhuis. Zo gauw het kan, komen ook zij terug. In Ghana, dat is West-Afrika, heeft de politie 3 handlangers gepakt van drugscrimineel Bolle Jos. Dat gebeurde nadat vorige week duizenden kilo's coke waren onderschept, die afkomstig waren uit Ghana en onderweg naar Antwerpen. Het spul is tientallen miljoenen waard. Toen werd al een link gelegd met Bolle Jos. Schoonmakers staken deze week en de animo is groot, zegt vakbond FNV. De acties zijn een protest tegen de CAO die het CNV en de werkgevers hebben afgesloten, maar waar volgens de FNV veel meer uit te halen was geweest. Zo wil de bond meer loonsverhoging en ook dat de lonen vanzelf meestijgen met de inflatie. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt, maar wel meest droog. Vannacht is het zacht met 15 tot 18 graden. Morgen in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
4: Jouw vierde feestje, schuine strepen, romparty. Goedemiddag, Kiss and Ride. Met voor 5:30 onder andere David Guetta, Temper City. En we beginnen met Taylor Swift.

0: Tampa City hier bij Kiss en Self Aware.
1: Kiss and Ride.
0: Ah, veulentjes, hartjes, violen. De nieuwe liefde van Fabienne uit de Bondgenoten is bekendgemaakt door haarzelf.

0: bij Kiss en Baby Don't Hurt Me.
1: Kiss and Ride.
0: Hij heeft gedreigd met nieuwe liedjes. Jazeker, over 4 dagen komt Justin Wellington met nieuwe muziek. Eerst hoor je hem hier, zodat ik bij Kiss met Eiko. Na

0: wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

Cheryl Cole, The Kiss en Fight For This Love. Fans van Charlie XCX opgelet. Ze komt naar Nederland. Op 22 februari volgend jaar staat ze voor het eerst in 8 jaar weer in ons landje. Ze geeft dan een optreden in de Amsterdamse Ziggo Dome. Kiss.

0: Kiss FM, your hit music station. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Kiss FM News. Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Duitsland zijn 3 mensen omgekomen toen een Nederlands vliegtuigje verongelukte. Het toestel was in Hilversum opgestegen. Het kwam vlak over de grens in de problemen en stortte neer in een veld. Experts van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn erheen om uit te zoeken wat er mis is gegaan. Ook vandaag zijn weer mensen naar Nederland teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het ongeluk met een OAT-bus in Zwitserland. Volgens alarmcentrale Eurocross waren het er deze keer 11. Morgen worden nog eens 7 mensen terugverwacht en op termijn komen ook 7 gewonden terug naar huis. In Delft is iemand van 19 opgepakt die misschien iets te maken heeft met een serie aanrandingen. Sinds juli is er een man actief die onder meer in natuurgebied Delftse Hout vrouwen van de fiets slaat en mishandelt. En van het weekend werd er in het dorpje Den Horen een vrouw van haar fiets gemapt door een man die haar probeerde aan te randen. Coureurs waren gisteren niet gelukkig met het nieuwe circuit in Madrid en Formule 1-fans ook niet. Daarom gaat er wat veranderen. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje wil dingen aanpassen zodat er meer ingehaald kan worden. Vooraf werd veel verwacht van het circuit, maar in de praktijk was de race saai. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en zacht met 15 tot 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken. Eind van de dag stijgt de kans op buien. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wanneer het kabinet eindelijk iets aan het klimaat gaat doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden met de plannen die nu op tafel liggen. Tot 2030 zijn de kabinetsplannen onvoldoende en daarna is er helemaal niks, zegt Greenpeace. In Delft is een jongen van 19 opgepakt. Hij is misschien te linken aan een serie incidenten in de afgelopen maanden. Meerdere vrouwen werden van hun fiets geslagen en daarna mishandeld of aangerand. Afgelopen weekend was er nog een incident in Den Horen, waarbij een vrouw op de fiets werd belaagd. Oekraïne en Rusland hebben aan de Amerikaanse president Trump beloofd elkaars energiecentrales en raffinaderijen niet meer aan te vallen. Dat schrijft Trump op zijn eigen social media kanaal. En hij zei er meteen bij dat daardoor de dieselprijs kan zakken. Volgens Trump is er een dieseltekort door aanvallen op raffinaderijen. En het Sinterklaasjournaal op NPO 3 krijgt concurrentie. Vanaf dit jaar komt RTL met een eigen dagelijks Sinterklaasprogramma. En dat gaat Pietertijd heten. Robert en Brink krijgt er een belangrijke rol in, net als K3. Pietertijd wordt vanaf 9 november uitgezonden en begint elke dag om 6:10. En dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler. En dat was het ANP nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mellord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij ook dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hebben bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag, morgen. Het korte voorhout is afgezet, daar kunnen geen trams meer rijden. Op het lange voorhout zijn hekken neergezet en worden tribunes opgebouwd. En bij de Schouwburg, waar de koning de troonrede uitspreekt, ligt de rode loper al uit. We gaan schaatser Jutta Leerdam dit seizoen niet op het ijs zien. Ik wil me bezighouden met andere dingen in het leven, zegt ze in een filmpje op YouTube. Maar pensioen is er niet bij, vertelt ze, want schaatsen is een groot deel van mijn leven en het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen. En de legendarische Britse band Oasis komt naar Nederland. Ze staan in juli volgend jaar twee keer in de Johan Cruijff Arena, als onderdeel van een tour van in totaal 38 shows in Europa en Amerika. De broers Gallagher waren vorig jaar voor het eerst in 16 jaar weer op tour, maar toen deden ze ons land niet aan. En dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theboonzetters.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Kiss FM
1: News. Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie aan het eind van de middag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. Vakbond FNV noemt de eerste dag van de acties onder schoonmakers een succes. Op Schiphol werd door het grootste deel van de schoonmakers gestaakt en ook op de grote treinstations was de animo groot, zegt de bond. De stakingen duren de hele week. Donderdag is er een landelijke manifestatie, maar de plek is nog niet bekend. Het kabinet hakt pas over een half jaar knopen door over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen wil eerst weten wat de Europese klimaatplannen zijn en die komen in het najaar. Vanmiddag kreeg het kabinet nog een tik op de vingers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat vindt dat de aanpak van broeikasgassen niet opschiet. En flinke problemen voor het treinverkeer in Brabant. Door een kapotte bovenleiding kunnen er geen treinen rijden tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Spoorbeheerder ProRail heeft nog geen idee wanneer de problemen voorbij zullen zijn. Voorlopig wordt nog gezocht naar de oorzaak van de storing. En dan het weer van Weer Online. In het oosten lokaal motregen, verder droog en het blijft vannacht zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op

0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die dit weekend in Rotterdam overleed tijdens een aanhouding had niets met het stelen van een fatbike te maken, zegt zijn familie in het AD. Hij werd aangehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Waardoor hij overleed wordt nog uitgezocht. Vanavond was er een stille tocht voor hem. De politie in Drenthe is aan het uitzoeken wat er aan het eind van de middag is gebeurd in het plaatsje Valthermond. Daar werd in een huis een gewonde gevonden en achter het huis in een sloot een zwaar gewonde. Die is later aan zijn verwonding overleden. Volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. Het treinverkeer in een deel van Brabant heeft vanavond platgelegen. Door een kapotte bovenleiding bij Bokstel reed er niks tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Inmiddels is het probleem gevonden en ligt alleen het treinverkeer tussen Bokstel en Eindhoven nog stil. Dat blijft de rest van de avond zo. En kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen en daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het meest droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wisselvalliger. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Rand.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: do something.
1: Kiss FM. Kiss, altijd bij de hand. Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek. KissFM News.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Honderden mensen hebben vanavond meegedaan aan een stille tocht voor Alfredo Gulu, die man die afgelopen weekend overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Alfredo werd door de politie aan de kant gezet omdat hij op een fatbike reed en er net een gestolen zou zijn. Het bleef niet rustig na de stille tocht. Het politiebureau werd bekogeld met stenen en vuurwerk. Het Belgische Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse strafrechtenadvocaat Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorverteld aan een Belgische drugsbaron. Die kreeg zelf de hoogst mogelijke strafeis, 20 jaar. Polat zegt dat hij niks verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Een groot deel van de schoonmakers op Schiphol en op treinstations heeft vandaag gestaakt. Vakbond FNV heeft het over een geslaagde eerste actiedag. De schoonmakers leggen nog de hele week het werk neer. Volgens de NS valt de rotzooi in de treinen en op treinstations nog mee, maar ze roepen reizigers op hun afval zelf mee te nemen uit de trein. Jutta Leerdam komt dit schaatsseizoen niet in actie. Ze gaat er even tussenuit. In een filmpje op YouTube legt ze uit dat er andere dingen belangrijk zijn, zoals social media. Maar stoppen met schaatsen doet ze niet, die deur wil ze niet dicht doen. Leerdam won bij de Spelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het meestal droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wordt het wisselvalliger. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: grootste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De stille tocht voor Alfredo Gulu, de man die dit weekend in Rotterdam...

0: Rotterdam-Zuid overleed bij zijn aanhouding, is onrustig geëindigd. De familie van Alfredo vroeg van tevoren om de tocht vreedzaam te laten verlopen, maar achteraf liep het toch uit de hand. Mensen gooiden stenen en vuurwerk naar het politiebureau en de ME werd belaagd. De drie mensen die zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk bij Roermond, net over de Duitse grens, komen alle drie uit Nederland. Het gaat om twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het vliegtuig was een toestel van de Vliegschool Hilversum. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De politie heeft ruim 120 tips gekregen over de Odido-hack begin dit jaar. Vorige week lieten ze in het programma Opsporing Verzocht een geluidsfragment horen van een van de verdachten. Daar is veel op gereageerd. Al die informatie wordt nu onderzocht. Bij de hack zijn de persoonlijke gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Degene die de gouden tip kan geven in de zaak rond de dood van een 81-jarige man afgelopen februari krijgt 15.000 euro. De man werd doodgevonden in zijn huis in Amsterdam-Oost en was met zwaar geweld om het leven gebracht. Wie de dader is en hoe diegene binnen is gekomen is voor de politie nog steeds een raadsel. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het 21 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de

Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

0: mensen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En

0: en Jorovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De oudste dochter van Alfredo Gulu, de man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam, gaat aangifte doen tegen de agenten die hem gearresteerd hebben. Dat zei haar advocaat in het programma Pauw en de Wit. Hij denkt dat er mogelijk sprake is van doodslag of dood door schuld. De Verenigde Staten hebben wapens in de ruimte. Dat heeft de Amerikaanse ruimtemacht Space Force bekendgemaakt. Om wat voor wapens het gaat, willen ze niet zeggen, alleen dat ze gebruikt kunnen worden voor verdedigen en aanvallen. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van wapens in de ruimte is bevestigd. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Museum Beeld en Geluid in Hilversum is een Wall of Fame geopend, speciaal voor songwriters. 10 muzikanten hebben een plekje op de muur gekregen. Onder andere Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Ramses Shaffi. Vanaf volgend jaar mogen de mensen die op de muur staan nieuwe namen aandragen. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de...

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?

0: Of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Kiss FM News.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het zuiden van Litouwen is door een NAVO-vliegtuig een drone naar beneden gehaald. Die kwam waarschijnlijk vanuit Belarus, maar dat is nog niet officieel vastgesteld. Het is niet de eerste keer dat NAVO-vliegtuigen een drone naar beneden haalden. Dat gebeurde eerder dit jaar ook al in Estland en Letland. De stille tocht voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn arrestatie heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau en bekogelden het met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, maar ook zij werden belaagd. Er is één persoon opgepakt. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie gistermiddag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. De Amerikaanse overheid gaat de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales schrappen. Die waren ingesteld toen Joe Biden nog president was. De energiesector is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. Het is niet de eerste keer dat president Trump klimaatregels terugdraait. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen 5